0: Hi everyone and welcome to the window of the world.
1: Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela ao mundo.
2: Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
3: Goedenavond, welkom bij het venster op de wereld.
4: Hey, afternoon y'all, welcome to the window to the world.
5: Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
6: Guten Abend und willkommen til vinduet mot verden.
7: Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
8: Holly came from Miami, FLA.
9: La ventana del mundo.